Ik eet de pelle en ik eet de zwelle en ik maak me altijd sterk. Sweet stellinganga. Sweet stellinganga. Ik ken een lijn en ik ga je mandi en ik maak me altijd sterk.

goeie goedes van die goeie ou kloetes. As die goedes goedes is die dorp my oester. Gaan koop het met jou kombi, gaan skoor het met jou scooter. As die boer jou past, betaal die dadelik die boete. Oeh, sweet stelling ganga.

0: jouw max. Fuck jou, ik denk jij zijn boos. Wat je voor de boos gaat, je klant zoals een boos. Je rap zoals een boos en je zang zoals een boos. Hou mij niet eens vast, want je stank zoals een boos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in the street, yo. Okay, check out my skill. Geen fucking clue, nie. Like, my name is Nigel.
2: My name is Flippin' Junie. Ik ga van mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
3: Rap it doesn't fit bullshit. That's my motto. I'm not weird, you weird. I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a sword with you, brother. I fit right in. I'm a cock.